0: Ben ze hebben toch het glas met hem.
1: En Travers Alpha 12.
0: Ik wil maar hebben.
1: 23, 13,
2: 7. I'm on 76, New Orleans.